Mijn moederspraak nog niet verloren. Dat is jet, wo ich stolz drauf bin.